En ik zeg je goedemorgen en ik groet je hier de ateliers van jouw stasie waar je zaak maakt. En het is lekker om samen met je te keier, ja, voor die van jullie wat nu al van mij gehoor het. Ja, ik heb nu al vroeger hierin en toen ik naar die TikTok aangezet, nou afwist ik aan jullie nu al hoor wat ik zeg. Maar ik heb nu zo'n beetje vergeer daarvan, so ik vraag verschoning als ik daar ook nou een groot woord, nee, ik heb geen groot woord gebruikt, nee. Als ik het kan gebruiken, nee, dan gaan die klank daarop die oe en die a en die f. Sit. Ek sal definitief weet dit en verseer. Maar ja, nee, ek het nie. Morgen.

Jullie morgen lekker jullie samen te kijken. Kom, ons beginnen met vanochtend zo'n herdenking.

0: And then, of course, AC/DC with TNT Dynamite. Yeah, I'm going crazy there in that in the studio. Oh, my word. Yeah, and also a bit, of ek is a bit mal vandaag. Ons kan ons nou maar mal wees vandaag, aangezien dit nou amper vrijdag is. Ja, neem jou kop laat lees, asjeblief toch. Het is nou eerst maandag. Nee, maar vlug is niet zo met draai, nee. Kijk, vlug is niet zo langs van die... Hij is niet zo langs van die garage. Ja, is het vrijdag. lekker. Ja, maar dank je van allemaal wat samen gekeerd vanochtend. Zo'n 25 minuten na... Hoe laat is dit nou? 8:21. Ek het ons vir julle gesê vanochtend toe ek begin dat ek moes nie uit die bed uitgeklim het vanochtend. Want as ek eers halfpad opgestaan het en moet gesoek het waar my foon is om op die kalender te kom besien wat die dag het is, en dan besef ek het in my kontaklense in en dan moet ek eers my bril soek om te soek waar die maar ek is seker van julle het ook al sulke dae gehad. Ja, ek is seker daarvan. Mani Boerenstein, Valhoek, Sewals.
1: Daar is vreed.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Hey, en dit was dan nou die hele ene wat ek net so 'n stukkie van gespeel het, Despacito. En die two cellos, ja, well, nice muziek, dat is rechtig laat muziek. Master Jaco losgelaat, kom eens hoor wat sê hy, verlang jy? En ek gaan sommer nou die drie in een rij vir jou ook speel, en dan kan ons so bietjie driekies in een rij lekker luister, en dan keir ons weer nog verder.
2: Tijd vir jou drie in een rij op jou stasie.
1: Ja, soos Jakko losgelaat, verlang jy, Rihanna, Lift Me Up, en dan Bok van Blerk met Habana.

0: sur Beke Country Net Radio.
1: Ja, dis tyd om daai jukkende voete stil te maak, want is tyd vir jou country klanke. Steve Hofmeyer met Sunday Girl, James Johnson en Apple met Country Is For Me, en Ray Charles en Willie Nelson met A Seven Spanish Angels. Geniet hom.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Jou stasi verkeer.
3: Baie dit 'n vinnige kykie na die verkeerssake daar in Gauteng se kant. Daar stilstaan 'n voertuig op die N12 weswaarts voor Gilolei. So middelbaan is gesluit, wees asseblief versigtig. Dan KwaZulu-Natal 16 meter terug stilstaan 'n voertuig op die N3 noordwaarts voor Market Road.

0: is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer. Geen opdatering op by die Kaap nie, so ver loop alles mooi, daar was vroeger een ongeluk gewees, so uur terug, wat omtrent de mekaar wys, het weens die ongeluk op Durban weg afrit na die N1 afrit, dit is absoluut chaos daar, een trok wat dwars op die N1 lê, so wees toch maar verstaan, hou maar die veiligheidsgordel aan, en maak maar seker jou afstand is reg, dat jy veilig by jou bestemming kan kom. Right, dis jou verkeer vir nou.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Nou, hierdie volgende liedjie van Patricia Loos is definitief een van die bewoording wat een man glad die wil hoor. Daar is niks erger as een vrou vir jou sê, sy het amper kopseer of sy het nie.

0: Tijd voor je dromerij op jouw stas.
1: Nou ja, toe die tijd van die dag, 41 minuten oor 2, is het tijd voor ons drie in een rij, waar ons vir jou drie heerlijke boerenmuzieknommerkie speel, om jou dag vir jou op te kikker, vir al op een maandag. Ek sien die reenboog staan pronk hier buitenkant, vanochtend. Kom ons maak die maandag so'n bykie meer rooskleurig, en ons bring vir jou so'n bykie voetejuk muziek raakvat, van boerenmuziek, en dan biltong en braaivleis, en ons sluit af met soetwijn, geniet om.

diff, diff, diff, diff. En pakken toef, toef, wadi, wadi, toef, toef, binnen aan mij, toef, toef, geen mij bikkie. Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.